0: Nun hier wie eine Geschichte, die wird gebracht bei Onkel Obram Janssen von Blumenheim in Saskatchewan.
1: Dat nie het sluit. Gordon wordt in een grote stad in Engeland geboren. Hij wird de middelste van 3 jongens. Zijn ouderen komen niet goed voor zich. En als hij 5 jaar oud weer, laat zijn vader zich van zijn mama scheiden en trok dan van huis. En hij zegt hem niemals meer. Hij leert niets van de kerk, niets van de zondag of van de zondagschool. Die eind weer in alle deel gelijk. En naar school gaan, dat denk ik hem immer schlecht. Als hij 14 jaar oud is, rent hij weg van huis. Naar een andere stad, waar zijn oudere broer de koch weer in een restaurant. Daar geven ze hem voets arbeid met abwaschen en alles reinmerken. Nu wie hij onder zijn broer zijn absicht, dat denk ik hem zo schijn dat hij een beetje in een familie leven en dan komt met zijn broer. Nu kreeg hij ook nog een kleinet loon, alle werk wordt hem uitgetold. Nog nie eier had hij geld gehad in zijn hang. En zijn broer die leert hem bij aan van de arbeid wat de koch doen moest om eten reinmerken. Dan traf zich dat han en waren dat zijn broer niet kon te arbeid komen, dan stal de wirt dem Gordon door aan om zijn broer zijn steed nemen. Dat geval hem al zei ja. Als hij dan eerst 16 jaar oud is, dan kreeg hij arbeid in een ander restaurant, waar hij dan kon de koch zijn. Nu kreeg hij ook voets een betere loon. Dan kreeg hij $120 de werk. Dat moet ik allemaal zeer goed feilen. De vrouwen die in dat restaurant opdragen waren, die waren alle zeer goed voor deze jonge koch. Ze wilden hem jaren methelpen. En een dag brengt een van de mejales een katalog met door naar haar arbeid en laat hem daar liggen. Als hij dan een dag een beetje tijd heeft, bladert hij in de katalog ramen, zet hij met eenmaal door zijn zinders het maans sluit. Dat interesseert hem een beetje. Hij had nog niemals een zinders het sluit gehad in zijn leven. Dat zal $120 kosten, maar hij dacht, zo dat is je bij mij nicht. Hij bestaalt zich dat. En zo aan een werk dan is dat door. Hij neemt dat naar zijn stoel, waar hij woont, traagt zich dat aan en staat ver im Spiegel. Hij geeft dat post zo fijn, hij voelt raar stolt. Dan gaat hij zo is dat nu dat restaurant en wies de andere mejales door zijn stromen kleid. En die tieren zich alle, wo schmakt het allemaal wel uit? Ze zeiden, hij likken zich meist nicht. Dan zegt een mejale, nu magst du aber wo handwanken, wo da veel mensen zijn, dat die dat kennen zijn en wo stroomt die best. Hij weet aber nicht wo han, hij zegt, du hast nur nicht ne chast. Ook niet een begrafenis, wat mij wat aangeeft. Dan zegt een mij, ja, na dan moet zondag naar kerk gaan. Dat die mensen toch zijn, en wo stroom die in werkelijkheid best. Aber Gordon kent niet van de kerk. Dan zegt een mij, ja, toen ik wil zondag met die metkomen. En zo kwam Gordon dan zum eerste Mal in zijn leven in de kerk nemen. Niet wie ze Gottes woord hören wil. Hij wil bloos zijn niet sluit wiezen. Hij hier niet veel van wat de prediker zegt, waarom interesseert dat door? De mensen werden alle zo vriendelijk toe aan, dat je zang, dat interesseert hem. Nächsten zondag ging hij verder. Nu hield hij met eenmaal de prediker, die reed zo veel van de Jezus, dat werd hem opvallend. Is de Jezus zo'n wichtige, besondere persoon, dat van dem zo veel moet gereed? Dacht hij zo bij zichzelf. Maar hij ging nog waar aan de kerk nood hem, ook nog waar aan nood hem. Ook waren geen andere kwam, dan ging hij al immer. En alle zondag reed de prediker immer van dem Jezus. En dan zei hij nog, God heeft deze wereld zo zeer geliefd, dat is ihnen sehen, Jesus in diese Welt geschickt hat, und dat all die, wat am Leben, nicht sollen verloren gehen, aber dat ewige selige Leben, oben. Dit mir kam sehr anruhig. Am hat noch nie eierdet die Wassen geplagt. Ich denke, einen Sonntag muss ich ihnen predigen, und red ihm da wer ihn an. Dann sag ich die Prediger, die plagt dort die Wassen nicht, wie wir stolz entsenden. Nu, aber fangt die erst an, die an zu arbeiten, hast die von Jesus gehört. Nu fehlst du dort, du bist zu kalt gekommen. Gott und irgendein Hüß mit dem Gedanken, und doch, du eben noch, hey, wir doch nicht sehr zufrieden mit sich selbst. Er kauft sich dann eine Bibel und fängt mal an zu lesen. Dann fängt er bald uttert. Der Jesus wir wirklich die Seligmerker, wo die Prediger immer von redet. Er hört sehr von da an nur den Prediger seine Predigten. Und einen Sonntag nur der Andacht redet er dem Prediger war er an und dann sagt er, du hast ein Verlangen in mein Hort, nur Jesus. Dort kann ich nicht loswerden. In mein Gewissen sagt mir, dass ich sie ein verlorener Mensch. Was soll ich damit tun? So sagt nu sto vielleicht bloß dort es üt. Das Prediger, der halb dem Gordon, er lehrt ihm dort klar üt, dass Jesus für so einen Menschen aus für Gordon und für andere in diese Welt gekommen ist, um selig machen, die dort verloren sind. Sie kneiden sich Hahn und Gordon rückt den Heiland an. Sein Gebet wird erhört. Da kam eine Freiheit in sein Hortenhans und hat er noch nie euer erlebt. Die Prediger sehen ihm dann, die Feinde wird nun bald kommen und die wird die Wellen der Freiheit wahrnehmen. Dann die kann dort nicht leiden, wenn ein Mensch Christ wird und Frau ist. Dann weiß er an nur Johannes Kapitel 5, Vers 24, wo Jesus sagt, ich sei in der Wahrheit. Wer mein Wort hört und den gelebt, wer mich geschickt hat, hat das ewige Leben. Er kommt nicht an die Recht, aber er ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Die Prediger sagt, lehre dem falsch utwendig, auch noch andere Falschen. Und wenn du im Zweifel kämpfst, wer in den Seelen heil, dann sei dem Feind diese Falschen utwendig. Dann lot dem zu sie gehen und du wirst stärker geworden. Gott und jüngne Hüß, sei er Frau in sein Hort. Und er wundert sich, wo das so kann geben, dass ein nie zu leid, so ein Unterschied kann merken an sein Leben.

0: de klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Herr is mijn licht und mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

0: Nu hier wie in je schecht, die wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
1: Dat niet het leid. Gordon wordt in een grote stad in Engeland geboren. Hij wird de middelste van drie jongens. Zijn ouderen komen niet goed voor zich en als hij 5 jaar oud weer, laat zijn vader zich van zijn mama scheiden en trok dan van huis. En hij zag hem niemals meer. Hij leert nust van het kerk, nust van zondag of van de zondagschool. Die eind weer een alle der gelijk. En naar school gaan, dat denk ik hem immer slaagt. Als hij 14 jaar oud is, raamt hij weg van huis. Naar een andere stad, waar zijn oudere broer de koch weer in een restaurant. Daar geven ze aan voets arbeid, met abwaschen en alles reinmerken. Nu wie hij onder zijn broer zijn absicht, dat denk ik hem zo schijn dat hij een beetje in een familie leven en dan komt met zijn broer. Nu kreeg hij ook nog een slinend loon, alle werk wordt hem uitgetold. Nog nie eier had hij geld gehad in zijn heim. En zijn broer die leert hem bij aan van de arbeid wat de koch doen moest om eten eruit merken. Dan traf zich dat hangend waren dat zijn broer niet kon te arbeid komen, dan stal de wirt dem Gordon door aan om zijn broer zijn steed nemen. Dat je val hem al zei ja. Als hij dan eerst 16 jaar oud is, dan kreeg hij arbeid in een ander restaurant, waar hij dan kon de koch zijn. Nu kreeg hij ook voets een betere loon. Dan kreeg hij $120 de werk. Dat moest ik allemaal zeer goed feilen. De vrouwlied wat er in dat restaurant opdragen waren, die waren alle zeer goed voor deze jonge koch. Ze wilden hem jaren met helpen. En een dag brengt een van de Mialis een katalog met door naar haar arbeid en laat hem daar liggen. Als hij dan een dag een beetje tijd heeft, bladert hij in de katalog ramen, zet hij met eenmaal door zijn zondagse maanskleid. Dat interesseert hem een beetje. Hij had nog niemals een zondagse kleid gehad in zijn leven. Dat zal $120 kosten, maar hij dacht zo dat als je bij mij nuscht. Hij bestaalt zich dat. En zo aan een werk dan is dat door. Hij neemt dat naar zijn stoel waar hij woont, traagt zich dat aan en staat voor hem spiegel. Hij leeft dat pas zo fijn. Hij voelt raar stolt. Dan gaat hij zo is dat naar dat restaurant en wies de andere Mialis door zijn stromend kleid. En die tieren zich alle, wo schmakt het allemaal wel uit. Ze zeiden, hij likken zich meist niet. Dan zegt een Mial, nu magst du aber wo hanwanken, wo da veel mensen zijn, dat die dat kennen zijn en wo stroomt die best. Hij weet aber nicht wo han, hij zegt, du hast nur nicht ne kast. Ook niet een begrafenis, wat nie wat aangeet. Dan zegt een Mial, na dan moet zondag naar kerk gaan. Dat die mensen toch zijn, wo stroomt u in werkelijkheid best. Aber Gordon kent nust van een kerk. Dan zegt een Mial, to am, ik wil zondag met die metkomen. En zo kwam Gordon dan zum eerste Mal in zijn leven in een kerk nemen. Nicht wie ze Gottes woord hören wil, hij wil bloos zijn niet kleid wiezen. Hij hiert niet veel van wat de prediker zegt. Waarom interesseert dat door? De mensen werden alle zo vriendelijk toe aan, dat je zang, dat interesseert hem. Nächsten zondag ging hij waarder. Nu hiert hij met eenmaal de prediker, die reed zo veel van dem Jezus. Dat werd hem opvallend. Is de Jezus zo'n wichtige, bijzondere persoon, dat van dem zo veel moet gereed? Dacht hij zo bij zichzelf. Maar hij ging nog waar aan de kerk nood hem, ook nog waar aan nood hem. Ook waar geen andere kwam, dan ging hij al immer. En alle zondag reed de prediker immer van dem Jezus. En dan zei hij nog, God heeft deze wereld zo zeer geliefd, dat is ihnen sehen, Jesus in diese Welt geschickt hat, um dat all die, wat am Leben, nicht sollen verloren gehen, über dat ewige selige Leben, oben. Dit mir kam sehr anruhig. Am hat noch nie eierdet gewassen geplagt. Ich denke, einen Sonntag nur seinen Prediger an, red ihm da wer ihn an. Dann sag ich die Prediger, die plagt dort gewassen nicht, wie wir stolz entsenden. Nu überfangt er erst an die an zu arbeiten, hast die von Jesus gehört. Nu fehlst du dort, du bist zu kalt gekommen. Gordon ging nach Hüß mit dem Gedanken und Dr. Evano, hey, wir doch nicht sehr zufrieden mit sich selbst. Er kauft sich dann eine Bibel und fängt mal an zu lesen. Dann fängt er bald ütert, der Jesus wir wirklich die Seligmerker, wo die Prediger immer von redet. Er hört sehr von da an nur den Prediger seine Predigten. An einem Sonntag nur der Andacht, redet er dem Prediger war er an und dann sagt er, du hast ein Verlangen in mein Hort, nur Jesus. Dort kann ich nicht loswerden. In mein Gewissen sagt mir, dort ich sie ein verlorener Mensch. Was soll ich damit tun? So sagt, nu stoh, feil ich bloß dort es üt. Das Prediger, der halb dem Gordon, er lehrt ihm dort klar üt, dort Jesus für so einen Menschen aus, für Gordon, auch für andere in diese Welt gekommen ist, um seligmachen, die dort verloren sind. Sie kneiden sich Hahn und Gordon rückt den Heiland an. Sein Gebet wird erhört. Da kam eine Freude in sein Hort hinein und hat er noch nie euer erlebt. Die Prediger sehen ihm dann, die Feinde, die wird nun bald kommen und die wird die Wellen der Freude wahrnehmen. Dann die kann dort nicht leiden, wenn ein Mensch Christ wird und Frau ist. Dann weiß er an nur Johannes Kapitel 4, Vers 24, wo Jesus sagt, ich sei in der Wahrheit. Wer mein Wort hört und den gelebt, wer mich geschickt hat, hat dort ewige Leben. Er kämpft nicht am Gerecht, aber er ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Die Prediger sagt, lehr dir den falsch utwendig, auch noch andere Falschen. Und wenn du im Zwiebel kämpfst, wer in den Seilen heil, dann sei dem Feind diese Falschen utwendig. Dann lot dem zu sie gehen und du wirst stärker worden. Gordon ging nach Hüß, sei er Frau in sein Hort. Und er wundert sich, wo das so kann geben, dass ein nie zu leid, so ein Unterschied kann merken in sein Leben.